0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event, y'all.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninovese carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in

container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moest de al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia in het oosten van Afrika is een helikopter met toeristen aan boord neergestort.

0: Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag. Overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig. Het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
1: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+ en de

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de

crash heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

0: helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei, hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.

Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op Radio Nienoven.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
8: Juwelier Nachtergalen,
9: we helpen je graag. Dus je
7: kunt... Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
10: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Verwacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

Harry Styles met American Girls. Goedemorgen Radio Nienhoven. Op de donderdag intussen al kopje koffie, boterham met choco en herinneringen aan een kaskraker uit de jaren 80. Beverly Hills Cop.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.nl.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

Van Travis bij Radio Nino. Dit weekend is er opnieuw Mega Jens Beach. Een beachvolleybaltoernooi hier in Nienhoven. Zaterdag is er een jeugdtoernooi voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Een recreatief en een fun toernooi. Als je daar wil voor inschrijven of nog voor wil inschrijven, dan kan dat op megajensbeach.be. Zondag is het dan aan de competitiespelers en speelsters. Mega Jens Beach vindt plaats op de beachvolleybalterreinen aan de sporthal hier in Nienhoven. En ook het ideale moment als je niet wil meespelen, gewoon om een hapje.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Jamiroquai. Bij Radio Nienoven in Goedemorgen. Vandaag wordt het 21 graden hier in Nienoven. Begin van de dag heeft een wisselvallig karakter. Deze namiddag krijgen we toch iets meer zon. Morgen en overmorgen ook zondag droog weer. Morgen overmorgen nog behoorlijk bewolkt. Zondag volop zon, temperatuur

Nick DeVille met Demasiado Corazon bij Radio Ninova. Als je tijdelijk minder mobiel bent en je wilt toch graag een boek lezen uit de bibliotheek of een film bekijken van de BIP, dan kan je gewoon een mailtje sturen naar de bibliotheek en dan regelen ze dat ze bij jou thuis langskomen. BIP@ninova.be.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag. Overal kan

Kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig. Het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

Jonas Blue met The Edge of Desire. Goedemorgen, donderdagmorgen bij Radio Nienhoven met de beste muziek natuurlijk. Zo meteen Dua Lipa met Physical. Maar nu eerst rock and roll met The Romantics. Gevaarlijke praktijken, wel Talking in Your Sleep. Goedemorgen!

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
11: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
10: Mossy Nabas.
12: Eierpa, een nachtwinkel.
10: Of William Boeva.
13: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
14: Back to Baccarat.
10: Tickets, witte-paard.be.
15: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
16: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
15: Ah, dan doen we het allebei, hè?
16: Voilà.
17: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
18: Ninja Shopping.
17: Dubbel plezier van hier.

0: Macarena.
1: Ah, yeah. Was zo'n leuk dansje bij. Vraag me niet hoe het ging. Los Del Rio met de Macarena. Ik speelde het vroeger dikwijls in de discotheek op de morgen, maar dan vroeg ik altijd iemand om het voorkomen te dansen. Dan deed de rest allemaal mee. Vandaag 20 augustus in 2009. Dat lees ik op de kalender van Thibaut van der Nabelen van het Argenta-kantoor hier in Nienhoven. 20 augustus 2009. Usain Bolt die loopt tijdens het WK Atletiek in Berlijn een wereldrecord op de 200 meter in 19,19 seconden. Birthday in vogelvlucht of in pijlsnelheid richting de jarige Demi Lovato. Let It Go is jarig vandaag. Zij blaast 34 kaarsjes uit. Samuel Dumoulin, Frans wielrenner 46, lijkt me gewezen wielrenner dus. Jamie Cullum, Britse jazzpianist en zanger, wordt vandaag 47 jaar. Fred Durst van Limp Bizkit, dat is muziek zeg, is ook jarig. Hij wordt 56. Els Callens, voormalig tennisspeelster hier uit België, van bij ons, dus 56 wordt zij. John Hyatt, Have a Little Faith in Me, 74. Robert Plant van Led Zeppelin, nog muziek, wordt 78. Isaac Hayes, Shaft, weet je nog wel, zou vandaag 84 jaar zijn geworden. En het allerbelangrijkste natuurlijk, als jij vandaag op deze 20ste jarig bent, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
2: Radio Nienhoven.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninovese carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Rock and roll met de Golden Earring en When the Lady Smiles. Vandaag een wisselvallig begin van de dag. Temperatuur wordt een graadje of even kijken, 21. En deze namiddag toch behoorlijk wat zon. De komende dagen blijft het droog bij 19 graden. Is al een goed vooruitzicht door Suzanne en Freek. Ik weet niet of het nooit meer is, maar toch al een paar dagen op zijn minst. Nooit meer regen. Goedemorgen.

Ja, het eind van de zomer, begin september, heel wat kermissen. Ook in Okegem is het kermis. Die start zaterdag tot en met maandag in het centrum. De kermis opent zaterdag om 2:00 als je op de molentjes wilt gaan zitten. Goedemorgen.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over vijf schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens drie verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB Plus en de Radio Ninove app.
3: Goedemorgen.

Gigantische zomerhit vorig jaar. Karol G, Siente Tierra Conocido. Plezante madame, maar ik heb er wat verlies op. Letterlijk en figuurlijk, volgens mij. Het zit ook aan de Ozempic. Dat is in de molen. Goedemorgen, Radio Nienhoven, met de beste muziek op je donderdag. Zometeen Bebe Rexha met New Religion. Maar nu eerst The Verve.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
7: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
8: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
7: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
9: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
13: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Stars van Simply Red. Vanavond op de Graanmarkt een aantal sterren die eigenlijk taken uit het dagelijkse leven tillen, vasthouden, repareren, allemaal combineren met acrobatie. Want Sea Flying Pipk Miss is de voorstelling van de donderdagen. De eerste voorstelling tenminste vanavond om 8 uur op de Graanmarkt. Het is een gevaarlijk spektakel waarin de grens tussen werk en kunst helemaal vervaagt. Toegang is gratis.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

Bonken en vuur, ja, mijn echtgenote zei het gisteren. We gaan de stoof moeten doen branden met dit weer. Vandaag 21 graden afwisseling tussen zon, wolkenvelden ook. Wat wisselvalligheid deze voormiddag. De komende dagen blijft het wel droog met temperaturen rond 19 graden. Zondag wordt de zonnigste van deze week.

lijkt wel kinderspel. Mecano, Hijo de la Luna. Bij Radio Nino van zometeen amoureuze gevoelens uit de 90s. Timmy T met One More Try. Na Cameron Whitcomb.

0: watching and up. Our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Radio Nino, goedemorgen op het gemak richting 10 uur. Dan ben je bij met de actualiteit en het nieuws is Danny hier.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan 5 jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen. We'll be right back.

Lindendaal stond in de lente van dit jaar nog in een uitverkocht Vorst Nationaal voor een heerlijk concert. Olivia Dean was dat. Man, I need. Ruim 10 uur geweest. Goedemorgen, Radio Nienhoven. Dit is Sheila E. met The Glamorous Life.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Tiësto met Jonas Blue en Rita Ora. Dit weekend staat er een bijzonder afscheid op het programma bij Café in den Keizer. Want nu zaterdag organiseren ze daar namelijk voor de allerlaatste keer hun bekende muziekquiz. Tijdens deze quiz wordt jouw muziekkennis van de jaren 50 tot vandaag grondig getest. Je kunt meedoen in ploegen van maximaal 4 personen. En omdat het café zijn 250ste verjaardag viert, is die inschrijving helemaal gratis. De quiz start zaterdagavond om 8 uur. Als je erbij wil zijn voor deze laatste editie, wel, schrijf je team dan snel in en stuur een mailtje naar info@indenkeizer.be. Nu, inschrijven kan ook aan de toog van het café dat vanavond en morgenavond open is vanaf 7 uur. I'm not

Kijk eens aan, Topic en Becky G met Sorry Papi. Goedemorgen, het is bijna 10:30. Het nieuws uit jouw stad komt eraan. Maar eerst de debuutsingle van The Neck, een band uit Los Angeles. Ze maakte de song in 1979. Het werd een hele grote hit. My Sharona. Wow.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Eet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Mariah Carey. Fijne voormiddag, Radio Ninove. Goed nieuws voor de Ninovse voetbalfans, want voor de Appelterre heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van Vlaanderen. Het speelde gisteravond een ras-echte bekermatch op het veld van reeksgenoot Diksmuiden-Oostende. Na 90 minuten stond er daar een 2-2 gelijkspel op het scorebord. Maar voor de Appelterre toonde zich het koelbloedigst in de strafschoppenreeks en won die met 4-5 voor de Appelterre, dus door naar de kwartfinale van die Beker van Vlaanderen. Wie de volgende tegenstander wordt, dat is nog even afwachten. De loting moet namelijk nog gebeuren. Maar stip woensdag 11 november alvast aan in je agenda, want dan worden die kwartfinales afgewerkt. Ik

Alleen maar de beste muziek bij Radio Nienhoven. Er was Aaron Blommaert, twee Belgen met Lena ook. En dit is Nathan Evans.

Rich Girl van Gwen Stefani. Ik heb een leuke tip voor stripfans onder ons, want onze nationale blonde held viert feest. Jawel, Jommeke is 70 jaar jong dit jaar en dat wordt gevierd in de BIP van Ninove met een superleuke mini-expo. Je vindt daar nostalgische stripmuurtjes, zeldzame verzamelobjecten over Jommeke en unieke familiestukken van tekenaar Jeff Nijs. En je kan er bovendien ook meedoen aan een wedstrijd om Jommeke albums te winnen.

alle info vind je op ninove.bibliotheek.be. Zeker eens gaan kijken naar die mini-expo van Jommeke in de bib van Ninove. Op naar het nieuws van 11 uur met

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over vijf schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens drie verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.

de Radio Ninove app. Radio Ninove.

Somber met Home Wrecker op deze donderdag vanmiddag 20 augustus. Terloops even meegeven, het is vandaag Wereldmuggendag. Ja, het zijn niet onze favoriete beestjes uiteraard, maar we hebben er deze zomer toch een stuk minder last van gehad. Dat heeft vooral te maken, heb ik me laten vertellen, met het feit dat muggenlarven water nodig hebben om te groeien. Ja, dat water, wel, dat was deze zomer wel heel schaars. Wereldmuggendag dus, vandaag donderdag.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

Shaggy en Crisscross Amsterdam. Maar als je nog geen plannen hebt voor maandagavond, wel, dan kan je misschien naar het Stadspark van Nienhoven voor de allerlaatste parkconcerten van deze zomer. Staan maandag op het programma als headliners, zeg maar. Albino Zebra en Clemens en Van Geel. Zij komen het podium daar plat spelen. En achteraf bouwt DJ Greg nog een stevig feestje om de zomer in stijl af te sluiten. Laatste parkconcerten dus. Nu maandag in ons Nienhofs Stadspark. Vanaf 6:30 kan je er al terecht. En de toegang is volledig gratis. Black Velvet uit de jaren 90. Dit is Elena Miles.

Dat was Milo Meskens met 21. Dat is straks Offenbach met Miles Away. En ook een oudje van David Bowie. Allemaal na het nieuws uit jouw stad. Maar eerst Boney M. It's a Holiday.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninovese carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dit was, als ik het goed voor heb, de opvolger van Let's Dance. Ergens begin de jaren 80. David Bowie was dat met China Girl. Europees voetbal straks met Belgische inbreng. Zowel Anderlecht, Sint-Truiden en AA Gent moeten aan de bak straks. Maar er wordt ook in Ninove gevoetbald. KVK Ninove B speelt vandaag namelijk een vriendschappelijke wedstrijd tegen derde provincialer VJ Baardeghem. Mooie gelegenheid is dat voor onze Ninovieters om zich te herstellen van de 0-2 nederlaag die ze afgelopen zondag opliepen in de Hofman Cup tegen Zaffelaren. Vanavond dus vriendschappelijke wedstrijd tussen KVK Ninove B en Baardeghem. Aftrap op de kloppers om 8 uur.

0: Shakira en Burna Boy. Ik heb zometeen nog wat informatie over lotgenotencontact Nino Vertroost. Maar eerst, n'oubliez jamais, Jukaker.
1: Radio Ninove.

Dat was Joe Cocker met N'oublie Jamais. Dat sluit naadloos aan bij lotgenotencontact Ninove Trost. Een organisatie van de stad Ninove is dat lotgenotencontact Ninove Trost. Zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Ninove Trost richt zich op 55-plussers. Als je wil deelnemen, het is helemaal gratis. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. De eerstvolgende sessie vindt morgen namiddag al plaats in buurtpunt Stekske aan de Vredelaan hier in onze stad. En dat van 2 tot 4. Lotgenotencontact Ninove Trost. Op naar het nieuws van 12 uur nu met Alvaro Soler.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienove. De Nienoofse carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienove vind je op radionienove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienove app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Eet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden.

0: zorgt. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninovese carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè.
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De Nienovense carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Nienhoofse carnavalsgroep NKV Grad Eet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou droger worden met af en toe wat zon.

Shakira met Die Die. En opeens begint de zon te schijnen boven Nienhoven. Het is al een aangename namiddag geweest. Dus iedereen voelt zich honky-dory. Voilà. De beste muziek hier op je donderdag namiddag bij Radio Nienhoven. Zometeen Medusa en The Good Boys. Maar nu eerst Cameo met Word Up.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

The Verve van Bittersweet Symphony bij Radio Nienhoven. Vandaag is het donderdag, dat betekent de Donderdagenstraat en Circus Festival hier in Nienhoven. Er zijn twee voorstellingen. De eerste is om 8 uur op de Graanmarkt. De tweede is op het Twijnsterplein. Daar krijg je een betoverende circusvoorstelling waarin vuur jongleren en luchtacrobatiek samensmelten tot een poëtisch en intieme belevenis. Toegang is volledig gratis, zoals je weet. Dus op het Twijnsterplein vanaf 9 uur en op de Graanmarkt heb je de andere voorstelling, dat is om 8 uur. Het nieuws uit Nienhoven krijg je zo meteen na de Beach Boys, de Good Vibrations. En nu eerst Coldplay, Every Teardrop.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninovese carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Whitesnake met Here I Go Again bij Radio Nienhoven. In goedenavond. Vandaag viel het weer behoorlijk mee. En dat trekken we door naar morgen. Morgen 19 graden, blijft droog. Zaterdag kans op neerslag bij 19.

dit weekend een jaarlijks evenement dat dus terugkomt. Namelijk Mega Jens Beach op de beachvolleybalterreinen hier in Nienhoven. Zaterdag is er een jeugdtoernooi, jeugdtoernooi, recreatief toernooi en een funtoernooi. En daar kan je voor inschrijven via megajensbeach.be. Zondag zijn dan de competitiespelers die aan de opworp komen. En altijd leuk natuurlijk, je moet niet meespelen, maar gewoon even gaan kijken. Een hapje en een drankje doen, de beachvolleybalterreinen achter de sporthal hier in Nienhoven. Radio Nienhoven met TLC, Waterfalls, zometeen naar Jelly Roll. Dit is I'm Good. Hey!

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antilie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Wærenskjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. De Nienhoofse carnavalsgroep NKV Grad Eet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op Radio Nienhoven.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antti Lie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Wærenskjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.

0: Donderdag 20 augustus, dit is het nieuws uit Nienove. De Nienoofse carnavalsgroep NKV Grad Iet Nief is het slachtoffer geworden van factuurfraude. De vereniging ontving een factuur van €2.300 en voerde de betaling uit. Later bleek dat het rekeningnummer was aangepast. Vermoedelijk hadden fraudeurs de factuur onderschept en het rekeningnummer gewijzigd. Daardoor kwam het geld op een andere rekening terecht. Meer nieuws uit Nienove vind je op radionienove.be.
1: Neem Radio Nienove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antilie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Werens Kjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14. Morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kans, beleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kans, beleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.

0: Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kans, beleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kans, beleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.

0: Vrijdag 21 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Brigitte van Bellingen, bewoonster van de wijk Groeneweg, doet in naam van een aantal bezorgde bewoners een oproep aan de andere buurtbewoners om te stoppen met sluikstorten in de wijk. Zwerfvuil en sluikstort zijn al langer een groot probleem. Het blijft volgens Brigitte ook niet bij gewoon huishoudelijk afval. Rondom de kinderspeeltuin liggen regelmatig levensgevaarlijke spullen, zoals gasflessen en drugspuiten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kofnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kofnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kofnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kofnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Vrijdag 21 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. De stad Nienoven zet de gratis app Welkom Plus in om anderstalige nieuwkomers wegwijs te maken. De toepassing bundelt praktische informatie over onder meer wonen, werken, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, vrije tijd en Nederlands leren. De stad wil de app ook bekendmaken bij lokale bedrijven die met Europese arbeidsmigranten werken. Daarmee wil de stad hun integratie en deelname aan de lokale arbeidsmarkt ondersteunen. Welkom Plus is gratis downloadbaar voor Android en iPhone. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kafnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kafnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kafnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kafnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kans, beleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen